komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home. Every day at 6, the 6 hottest dance hits. Chosen.

Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

0: Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.

klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

0: Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE.

Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.

0: this.
1: These are next.
2: I'll tell you. Jawata, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Jawata, bam, bam.
1: When Hot Dance continues.
3: I'm chasing paradise with you.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app.
9: Starting September 7th, Hot Dance is all new.

ochtend van de donderdag. Lost Frequencies en Live It All. Moet je zo meteen weg op. Pas op, het is al druk. Het is bijna 400 kilometer file op de weg. Maar de Hits With A Beat, die gaan met je mee. Nu, Prosper en Clooney.

Lennon Lang en Roro bij Hot Dance Radio. Good Love. Gisteravond was de eerste deel van de reunie van BNB Vol Liefde. En daar bleek maar weer dat er allerlei lijntjes lopen die je misschien niet altijd ziet. En daarom is het zo belangrijk om de liefde te koesteren als je hem eenmaal hebt gevonden. Nu Kygo, Save My Love.

0: met recht een All Dance Anthem. Een echte klassieker. Room 5 en Oliver Cheatham, Make Love. Zometeen nog eentje in die categorie, maar dan een stuk nieuwer. Clapton en Hannibal Lee komen eraan. Black and Gold bij All Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Nieuw Old Dance Radio met Medusa en Stem Tompkin, Phone. En je hebt nog een paar uur de tijd om op jouw favoriete tracks te stemmen voor de 6 at 6 vanavond bij Barry Brandt. De 6 favoriete tracks van onze luisteraars in een lijstje van 6 tracks.

0: These are next. Falling, I don't need no money. Don't need nobody. Just need your body. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.

Wel Dance Radio, daarvoor Martin Garrix en Bon Home. En vanavond wordt het weer een gezellig circus in de Hot Dance Radio studio. Hot Dance Sessions is vanavond vanaf 10 uur bij je. Met Just Day en Yves uit België. Dat wordt gezellig. Kom gerust een dansje doen. Swedish House Mafia is onderweg. Binnen nu in 3 minuten. Happiness is so sad. En dit is Safri Duo. Ken je deze nog? Played Alive the Bongo Song in de ochtend bij Hot Dance Radio.

0: Sharam's een meisje wil de hele tijd feesten. Party all the time bij All Dance Radio. Maar dat bleef wel een aanslag op je voeten. Je bankrekening en je knieën die zijn nooit meer hetzelfde. Dus even rustig aan. Doen wij dat ook? Heb je zometeen Alesso van me te goed.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

zoals je wel, Dance Radio, Destiny. Ben jij iemand die de mode op de voet volgt? Dan heb ik nieuws voor je, want de nieuwe modetrends zijn bekend geworden. Quiet Luxury gaat eruit. Het mag weer allemaal een beetje op de voorgrond. En ook Oversized gaat eruit. Het wordt weer wat vrouwelijker en meer silhouet gedreven in de mode. Weet je wat er ook uit is? Suiker in je koffie. Daarom krijg je nu Sugar op je radio. Robin Schulz met Francisco Yates bij Hot Dance Radio.

de ochtend bij All Dance Radio met Billy Gillis en Hannah Boleyn, DNA Loving You. En als laatste Alok en Khalid, Dive Into Me. Over ongeveer een half uurtje heb ik weer een clubklassieker uit de 90s of de zeros voor je in Best Club Classic. Maar eerst Balza, Dirty Cash.

Dit had hem zomaar kunnen zijn, Bert's Club Classic. Maar is het dus niet. Booty Love, Some Kind of Rush bij Old Dance Radio. Lucas en Steve hoor je zometeen ook. Letters is ook niet de Club Classic. Maar eerst Anima. Dit is Hypnotized.

0: Race Radio.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Mototraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
4: You know, you could wait until Friday. But why?
5: Why?
6: You are different.
4: Thursdays. 10 p.m. Bert Wolters brings you the after-dark energy of Odd Dance Sessions.

BB Rexha samen met Faithless op Hot Dance Radio. New Religion, daarvoor Paul Kalkbrenner en Stromae, Kussen Soir Clair. En voor Batch Club Classic van vandaag gaan we terug naar de zomer van 1993. En we kijken even naar New York. Louis Vega maakt onder de naam Hard Drive een plaat met zijn Masters at Work maatje Kenny Dope. Met vocalen van Barbara Tucker en de engineer die het allemaal aan elkaar plakt. Iemand die heet Eric Morillo. Ja, die Eric Morillo van I Like to Move It. En alsof dat nog niet genoeg wapenfeiten zijn, in 2016 pakt Kanye West hem op en die duwt hem pontificaal op The Life of Pablo. Bert's Club Classic van vandaag is Deep Inside Hard Drive.

0: beste tracks ooit. Deep Inside Hard Drive van de Bash Club Classic in de ochtend. D.O.D. is onderweg. YouGel staat ook voor je klaar. Maar eerst Moose T met een track die vandaag de dag nooit gereleased zou worden. Dit is Horny bij Hot Dance Radio.
1: Wat zijn er?
0: Horny.

0: Dance Radio, stay horny. We gaan even boodschappen doen, maar daarna komen we terug met Scandinavische dance. De Bauza en Magnetic staan voor je klaar.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

van de Bauza hoor je op Hot Dance Radio. En vanavond in de studio, Just Stay. Je weet wel van Just Stay, Jack Style en John. Turn the lights off. Die Just Stay is vanavond in de Hot Dance Radio studio. Voor een lekker setje tijdens Hot Dance Sessions vanaf 10 uur. Aanbevolen om dat eens een keertje te luisteren. En anders check je het morgen via de Hot Dance Radio app. Gorgon City on the

6 position, Lost Frequencies bij Hot Dance Radio. Daarmee zit de ochtend op Hot Dance Radio er alweer bijna op. Tenminste, hè, het programma, niet jouw ochtend. Jij mag pas over een uurtje lunchen helaas. Ik wens je heel veel plezier vanmiddag met Buddy in de middag, Brand in de middag. Daarna Ralf Eckhart. En ik spreek je vanavond graag weer voor een nieuwe editie van Hot Dance Sessions. Met Yves V uit België en Just Stay.

0: continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home. And every night from 10, the biggest DJs in the world

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Score je tickets nu op 1999party.com.
5: Purple Disco.
6: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
7: Starting September 7th, Hot Dance is all new.

0: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hot Dance Radio.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.
7: Let's make some noise.
6: And every

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Free your mind.
0: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

house. No.

0: belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
5: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Starting September 7th, Hot Dance is all new.

Dance Radio. Met Silva Bamba en On Tonight. 4 uur geweest. Het is brand in de middagtijd voor de donderdag. Fijn om dat geluid van Faithless, dat iconische geluid uit de jaren 90 te horen. Met Baby Rexha, New Religion.

Welkom, Brand in de Middag. Het is de donderdageditie. Nieuwe programmeringweek, dat vieren we. En dat vieren we echt volop. En jij ook, dankjewel daarvoor. Het leuke is, deze week zijn we ook begonnen aan de 6 at 6, de 6 meest aangevraagde van vandaag. En daar kan jij nog steeds aan meewerken. Tot eigenlijk een paar minuten voor 6 tellen we dan rond de 6 uur die stemmen. En de 6 meest aangevraagde stemmen doe je via hotdanceradio.nl of via de app. Laat weten wat jouw favoriet is. En luister zo meteen naar de 6 at 6, de donderdageditie voor deze 10 september. Nu muziek van

0: 100%. Italiaanse dance, Amerikaanse pop en Duitse pop in één track. Zometeen hier op Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dance Radio. Ja, het is een beetje Italiaans Medusa, een beetje One Republic, een beetje Leonie, een beetje Amerikaanse poprock en Duitse pop in één track bij elkaar. Heerlijk, welkom. Het is A-Dance Radio, brand in de middag, de nieuwe programmering tussen 4 en 7. Muziek van Crystal and Ocean. Peggy Goo, die kennen we al van Na Na Na en La La La. Zometeen mag dat lekker mee, Na Na Na. Naar Human, Tavi Guetta nu.

Als filmpje van lang, lang geleden uit de jaren 70. She's Gone, Dance on Disclosure. Daarvoor nog Crystal and Ocean en The Days. The Notion Remix. Welkom. Dit is Hot Dance Radio. Hey.

bij Brand in de Middag. Wat fijn dat je erbij bent, ons gevonden hebt. Ook tijdens het vieren van onze nieuwe programmering. Adens Radio, de programmering vind je natuurlijk op onze website, adensradio.nl. Vanavond hoor je onder andere de avond met Ralf, zometeen om 7 uur. Maar daarna hoor je Bert Wolters weer met de Hot Dance Sessions. Vanavond hoor je hem vanaf 10 uur met onder andere... Ja, er is een nieuwe remix uit. Een nieuwe remix van een liedje van DJ José. Just Stay hoor je vanavond in de Hot Dance Sessions. Hier bij Hot Dance Radio. Stemmen, vergeet het niet. Als je toch op die website bent voor de 6 at 6. Zometeen om 6 uur hoor je de 6 meest aangevraagde

0: Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home. Every day at 6, the 6 hottest dance hits.

Australia met Robin Schulz en Kiddo. En All We Got, ervoor nog Diplo en Sleepy Tom en Be Right There. Beetje emotie in dance is altijd, is altijd lekker. Mijn naam is Barry, welkom. De nieuwe programmering van Hot Dance Radio met tussen 4 en 7 brand in de middag. 10 uur, Chesto draait.

0: even terug in de tijd. 2007 alweer voor Yves LaRock en Rise Up. Zometeen muziek van Ovenbach en Axwell.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dit is Hot Dance Radio, Jorden Ovenbach en Miles Away. Zometeen om 6 uur de 6 meest aangevraagde van vandaag in de 6x6 stemmen. Kan je nog een half uurtje richting 6 uur? Hotdanceradio.nl of via de app geef jouw favoriete dance track toe. En luister naar de 6x6.

Radio met ook Armin van Buuren daarvoor en James Newman en Therapy. Altijd lekker over therapie gesproken. Ja, mocht je op adem willen komen, ik heb een nieuwe podcast voor je. Heet Adem op Spotify. Ik slaap je, praat je in slaap. Leuk. Maar nu niet hoor, we draaien nu gewoon Joel Corey.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
0: You know you could wait until Friday. But why?
5: You are different.

Beetje erbij, een beetje CO2, een beetje drones in de lucht. Dan heb je toch een afsluiter van een festival. Lekker op nummer 5 in de 666. Gekozen door jou, dankjewel. Alesso en One Republic en In Your Eyes. Een paar stemmetjes erbij voor Jamaican. Bam Bam, Ugel op 4. Nummer

En David Guetta, Sad Girls. De 666, donderdag 10 september de editie. Morgen hoor je geen 666. Nee, dat is jammer. De nieuwe programmering laat het op vrijdag niet toe. Maar wel, daar zijn we allemaal blij mee. Morgen hoor je de 40 allerbeste dance tracks van dit moment. Ook gekozen door jou. Met Anthony Timmers in de Hot 40. Morgen tussen 4 en 6. Brand in de middag gooi je tussen 1 en 4.

0: 2. Je hoorde daarvoor nog Bibi Rexha, Sad Girls, David Guetta op 3. Jamaican, Bam Bam op 4. In Your Eyes, Alesso en One Republic op 5. Op 6 hoorde je Jamie Jones, State of Mind, de nummer 1. Meest aangevraagde van vandaag is Prospa, Clony, Free Your Mind.
1: Number

0: Dance Radio in my mind. Zometeen muziek van Silva Bampa, de Swedish House Mafia en ach, Martin Garrix ook.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

Dance Radio met Topic. Zometeen. En dit was Martin Garrix met Love and Mad. Richting je donderdagavond. We hebben nog wat moois voor je op petten hoor. Vanavond hoor je ook door onder andere Hot Dance Sessions met Bert Wolters. Dat is leuk. Zometeen de avond met Ralf hier op Hot Dance Radio.

0: Atens Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

zijn dus mensen die binnenkort zo'n 2300 euro gaan betalen voor een telefoon die je kunt opvouwen. Laat dat even op je inwerken, hè. Een telefoon die je kunt opvouwen. En dan voor 2300 euro. Oké. Ik ben benieuwd of jij een van die mensen gaat zijn. Hotdanceradio.nl. Laat je bericht achter. Dan zorgen wij dat ook de Hotdance Radio app goed gaat werken op die nieuwe iPhones. Zo zijn we. We hebben de app al aangepast laten ter gelegenheid van onze nieuwe website en onze nieuwe programmering. Je vindt hem in de App Store. Niet alleen voor Apple trouwens. Ook de Android app is onderweg. En tot die tijd check je gewoon hotdanceradio.nl voor alle informatie over Hotdance Radio. Zometeen hier op je radio Jamie Jones, My Paradise en ook The Lost Frequencies en David Kushner onderweg in My Bones. Maar eerst Sunny Vadera en Becky Hill nu. Het is Sesam

0: en Sam Smith in de avond op Badlands Radio. Desire hoor je. Het is donderdag, dat betekent zometeen vanaf 10 uur de Hot Dance Sessions. En straks vertel ik je wie je kunt gaan horen in die Hot Dance Sessions. Vanavond vanaf 10 uur op Hot Dance Radio, collega Bert Wolters dus. Met weer twee grote namen uit de dancewereld. Zometeen hier, Hugo, I'm Moving to the Sun.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Ja, ik zei het toch. Martin Garrix en Jack, tot je zo.
1: Time to clear those dishes. Time to stretch your legs. It's time for your evening break. On Hot Dance Radio.
0: Ah, en vandaag in de evening break een plaat van Supermode. En die naam zegt je misschien niet gelijk iets, maar achter Supermode schuilen twee hele grote namen uit de dancewereld. Axwell en Steve Angello. Later natuurlijk wereldberoemd als onderdeel van de Swedish House Mafia. In 2006 brachten ze een track uit. Maar de echte geschiedenis daarvan, die begint al ruim 20 jaar geleden. Tell Me Why, die ga je zo meteen horen, is namelijk gebaseerd op twee klassiekers van de Bronski Beat. Allebei uit 1984. Die herkenbare synthesizer line die je hoort, die komt uit Small Town Boy. Terwijl de titel en ook het refrein zijn ontleend aan Why. Allebei die nummers van Bronski Beat gezongen door Jimmy Somerville. En ook opvallend maatschappijkritisch. Vooral de Small Town Boy vertelt het verhaal van een jonge homoseksuele man die zich niet geaccepteerd voelt en zijn geboorteplaats moet verlaten. Het werd een van de meest invloedrijke synth-popplaten van de jaren 80. En Axwell en Steve Angello gaven die boodschap en melodie een moderne house upgrade, zou je kunnen zeggen. In 2006 bestormden ze opnieuw de hitlijsten naar mij. In de top 5 van de Nederlandse top 40 kwamen ze. Supermode ga je horen. Tell Me Why.
1: It's your evening break.

0: Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op

0: Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
1: Starting September 7th, Hot Dance is all new.

is House Mafia op Hot Dance Radio in de avond. Wait so long, hoorde je. Het is nog steeds donderdag. Het is inmiddels 8 uur geweest en het is de avond op Hot Dance Radio. Met muziek van Skrillex en Justin Bieber zometeen.

Indie Hotland Sessions vanaf 10 uur. Just and Evie. Ja, heb je dat goed gehoord? Just and Evie. Allebei vanavond vanaf 10 uur in Hot Dance Radio in de Hot Dance.

0: Oliver Heldens en Ride On. Turn Me On is de titel. Hot Dance Radio hier in de avond met Lost Frequencies onderweg.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.

klinkt als een groep, maar het is eigenlijk maar één man uit België die in zijn eentje de Lost Frequencies is eigenlijk. Live it all op Hot Dance Radio. Het is donderdag, het is de avond met heel veel fijne platen. Wat dacht je van Ait zometeen? Ring My Bell R&B naar Frankie Rizzardo nu.

One Republic samen met de Superman Lover Starlight op Hot Dance Radio. Ik had persoonlijk nooit verwacht dat het zou gebeuren. Dat ik op een dancezender nog eens Michael Jackson zou draaien. En toch is het zover. Samen met Kygo ga je hem nu horen in de avond. Dit is Michael Jackson.

0: Hotdance Radio.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.

Oscar met Kay en Khalid, Nobody op Hot Dance Radio. Het is de avond. Goedenavond, mijn naam is Ralf en ik heb allemaal fijne platen voor je meegenomen. Nog tot 10 uur, want daarna hier natuurlijk de Hot Dance Sessions. Met Just onder andere.

Jan Zammet en Ines Crystallized. Je weet dat we sinds 7 september hier op Hot Dance Radio afgelopen maandag die hele mooie nieuwe programmering hebben. Daar wordt ook een hele mooie nieuwe website bij. Hotdanceradio.nl. En ook onze app in de App Store, in ieder geval voor de Apples, is volledig geüpdate. Dus check die. Die voor Android, die is onderweg. Die komt eraan. Maar alle reden om al die nieuwe dingen van Hot Dance Radio dus even te checken. Zometeen hier Jack Jones en Demi Lovato. Instruction. Naar Lucky Luke, de man die sneller schiet dan zijn schaduw. Cooler than me. Hot Dance Radio.

0: Sam Veld en Gia Coca. Too Hard op Hard Dance Radio. Zometeen gaan we even knallen met Magnetic.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

ambassadors and lost frequencies. Back to you op Hot Dance Radio. Met zometeen vanaf 10 uur de Hot Dance Sessions met collega Bert Wolters. Fijne avond.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

We don't just listen.

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.

0: geniet u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home. And every Friday, the 40 biggest hits with a beat.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: with a beat. ATS Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.

Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.